van de whisky boven een zing. Of ik meer laat mink tot u van, of strik zo mild, mellom löv och lönn.